Feliz Bajo Reyes. Es eine gute Kur. Ach Gott. Puta Kur, das ist. Na gar nicht. Puta Kur, ich kann nicht Zeit lieb zu legal. Feliz Bajo Reyes. Und ach. Nada Maar ik wil het niet gaan wat het dacht. Super, goed ik. Die zagen dus die neigoedstuk daar. Wat het dacht. Waar voor wel komen daar die. Dus een nikkie. Om aan niet eens die super, zo wat het dacht. Als die zagen, goed ik. Dus dat ik. Скрытым все конец, наихудшийся с ним. Ах, как я кишлась, конец. С похожим скрытым с ним. Ну что, ахшим скрытым. А ты же отлит, ах, ты не. И жил, сын скрытым. Скрытым скрытым, нахуй, с ним, Dit ik eigenlijk in haar, die zei dat hij het zo was, kon net zo kritisch als het gaat. Dat is een eke. Het is komisch, Ich bin hier. I should.